0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiekie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Ja toch, welkom terug. Dit was Ishmael met een liedje getiteld Afulangele Amasango, waarna ons geluister tijd intussen in 10:26. Kom ons kyk bykie na so paar boodskappe. Kom ons kyk by die wat eerste deur gekom het. Ek denk so bykie terug scroll hierso. Goed, ek sien 9:19. Ja, 9:19 is die eerste ene. Ramona van Nysna. Okay, dankie Ramona, waardeer jou. Kom ons kyk gauw. Die eniekie sê, I would like to take this moment to wish my mom a happiest of birthday, may your day be blessed, and may our Lord protect her for many more years from Nigel. Okay, dit lyk of ons volgende boodskap is stemnota is môre.
1: Môre, Queen, welkom terug, bly om my stemmetjie te hoor. Goeiemôre aan almal wat my stem kan hoor, dis maandag. Julle moet ook maar een baie mooi maandag hê. En gaan het ook hoe, ons sê vir die Here, dankie vir een nieuwe dagie. Ja, die wat verjaar, die wil ek sê, herdenking vier, geniet dit. Die wat families verloor het en vriende steerte, Elise Kamer van Oudsoring.
0: Daar sê baie dankie, Auntie Elise. Tyd so 27 minute na 10. Ek gaan nog so 1 of 2 boodskapies inpas, dan gaan ons oorskakel daarna ons hoofatelier vir die headlines in Engels.
2: Hi, goeiemôre, Jolene, is Michelle, is op in Mosselbaai. Kijk, man, ek het ook hier vir julle sakkleren vir die mense in, wat is die plek se naam? So, hoe kan ek maak, as daar miskien iemand is wat het kan kom optel, sal ek het hoog waardeer hoor, baie dankie, bye.

0: Dan sê welkom terug, tyd 10:40 en ons loop nog lekker in die tweede uur van die kontryprogram. Ons gaan weer een paar boodskapies lees hier op die WhatsApp-lijn. Ek kan nog steeds van my stuur na 060-505-2690 of skakel my by 044-884-0831.
1: Hai, goeiemorgen jongen. My gelukkiging gaan vandag aan Melanie Waldeman, wat vandag haar 50ste verjaarsdag vier. Sy met lekker verjaar, Godse rykste seëninge oor haar lewenspad. Ja, 50 jaar wil gedoen wees. So ja, Melanie, baie geluk op jou verjaarsdag, nee, geniet het. Laat niemand jou vreugde steel vandag hê. Lief is vir jou, meisie, en dan gaan het en al my vriende ook hier in Park Dean, hulle moet ook een lieflike dag heet, nee, Stella, mam daar, nee, Christerat, Phoebe, Cedric, Matabata, en julle ook goeiemorgen, my Cedric, Fem, Neighbors, Lans en my, goeiemorgen, hulle ook, en ja, allemaal wat my stem kan hoor, Eden FM maaikies, jylle allemaal is gegroet, mooie dag vir jylle, liefde Joanne, bye bye.
0: Daar sê, baie dankie Joanne, die enige sê, van Anita en luisteraars, goeiemorgen Anita en luisteraars, ingeskakel, luister die program, baie dankie, die enige sê, baie lekker verjaar en baie seëninge, geniet die dag, dit is vir Kylien, die boodskap, jy hoop dit gaan goed, kan ek asblief vraag vir Teddy Pendergrass on the time is ours, baie dankie, sê die boodskap, kom ek kyk gul, Ketta van Temba sê, sy sal nooit die winter kan deurgaan sonder haar warm watersak of bottel nie, en dan het ek nog stemnota, kom ons luister gul.
2: Prachtige mens, geef die naam van die Heer en goeiemorgen al die Eden Everstraat. Jy weet net hoe om my te laat reageer, want met hierdie lied kan ek gratis stil blij nie. Dit gaan goed met my, ja, roep het sterk aan, gaan nog eens zo goed met hom nie, maar ek vertrouw die Heer. Maar baie dankie vir jou opbeerende muziek, ons is ingeskakeld, ons luister lekker. Mooi dag voor jou, lief voor jou.
0: Van Master.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Daar sy, dit was Glenn Lewis gewees met Fall Again en het hy so 6 minute voor die uur van 12 en het is goed uit van my kant af, maar voor ek God, wil ek ook net vir jy sê, lieve verwikkelinge, ek het maar voor vir jy gesê, ek is morgen in Volmoed, gaan so bykie kos en kleren uitdeel daar in Volmoed, ons gaan by Perewiet Kleuterskool wees, morgenmiddag. So allemaal wat weet waar Perewiet Kleuterskool is daar in Volmoed, ons gaan morgen daar wees en bykie kleren uitdeel, nee, en kos, so as jy weet van iemand wat dit nodig het, sê vir hulle om daar te wees by Perewiet Kleuterskool en dan het ek nog so aankondigingkie om te maak, voordat nou finaal goed uit is van my kant af, kom ons kyk gewoon net, daar sê, daar maak het op, openbare diens aankondiging, wervingsveldtog, vir veiligheidsouers, die Weskaapse departement van maatskaplike ontwikkeling, doen een beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is een dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwetsbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgevings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net een omgehaard, een veilige huis en een bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg, word een veiligheidsouer. So ja, jy kan een veiligheidsouer word, jy kan die nommerkie kontak, 0800-220-250. Van my kant af, een mooi gesiene dag, dit was absoluut lekker om weer saam met jy te kon kyk. Sebastian kyk tussen 12 en 2, saam met jy met die Marie Connection, so ek en jy het een afspraak morgen, selfde tyd, selfde plek. Mooi blij.

Nou ja toe, welkom, u is ingeskakeld bij Eden FM, tijd zo 12:31, u volgt die nieuws hoofdstuk in Afrikaans. Mijn naam is Jeline, goeiemiddag. Kou George het route 11 bekendgesteld, wat Tembaleto direct met die Garden Route mooi verbind en een belangrijke uitbreiding van openbare vervoer toegang beteken. Die Weeskaapse Departement van Mobiliteit verwelkom een skerp afname in licensieringsbedrog na die uithol van die gecompetiseerde leertoestelle, die CLLT stelsel wat in 2025 deur minister Isaac Soleko ingestel is. Op Wêreldhipertensiedag 17 Mei het die Weeskaapse Departement van Gesondheid en Welstand inwoners aangemoedig om se konsekwente stappe te neem om hoë bloeddruk te bestuur en beklemtoon dat behandelingsnakoming lewens kan red. Die Demokratiese Alliantie in die Weeskaap het meegevoel betuig na die massa skietvoorvalle oor die naweek waarin 7 mense in Wesbank, Kuilsrivier en Groendal van soek dood is. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, het 'n nuwe digitale stelsel by Athlone kantoor in Kaapstad bekendgestel, een van sy besigste dienspunte. Dit en jou finansiële nuus volg bykie later om 1, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan lees.

0: All right, so welcome back. Welcome back, fresh, funky, and new, the final hour of, the Midday Connection. Welcome back. And if you just joined us, greetings to you as well. And then I got a message that says, thank you so much, Abbas. I love that song that you played before the news. Goodness, thank you so much. Thank you so much. We're doing it all for you, all for you. And that's what it's all about, Eden FM, hello. Oh, goodness. Let me see what seemed to be the problem there. Eden FM, hello. Yeah, let me see. Eden FM, hello.
1: Hey,
0: I'm telling you, that's the purpose of it, having some fun and, shake away that Monday blues, Eden FM, hello.
2: Goedemorgen, FM. Ek is Elizabeth Osso van Heidelberg.
0: Yes, Elizabeth.
2: Len, ek wil net drie moeders en die vrouwens van Heidelberg wil ek geluk wens met hulle verjaarsdag.
0: Alright.
2: Die een is Elaine Solomons, sy het verlede week verjaar, sy was 70 jaar. En ook wil ek net vir Charmaine Nijers en ook vir Maria, wil ek net die Heere moet hulle net, die Heere is een goddelike sien, wil ek net op hulle afbid en mag hulle verjaarsdag geniet en een mooi dag moet hulle ook het. En wil ek ook my huisgesin, my familie en ook my vriend wil ek sê, hulle moet ook hulle dag geniet en ook julle nie het tot jy. Een geseende dag ook vir julle, mag die Heere ons altyd hier behoed en bewaar en beskerm. Mooi dag, ek wil net vraag, is julle net verhaalik en speel Love Me Now van Neville Ness. Mooi play, bye.
0: All right, welcome back. Thank you so much. Thank you so much for that one. You know what, that message came through at about 12:56, Thank you so much. And we appreciate you, man. Thank you for sharing that with us. Sebas, I will net for Melanie Wildeman say happy birthday op 50ste verjaardag. Mag God haar nog sien in vele, vele jare iets spaar. Alright, thank you so much for that one. Alright, Eden FM, hello.
3: Goeiemiddag, Basie. Basie, ek wil net daar vir Bryden. Baartman sê, veel geluk met sy 50ste verjaardag.

Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Good afternoon, Lima. She's also tuned in.
1: My name is Lima and I listen to Pula of the Dopes.
0: Thank you, Limpy. Ja, welkom by die Afternoon Drive hier in FM. Welkom, welkom, welkom. Is lekker om julle te verwelkom op hierdie lughawe van jou nummer 1 draadloos. Die hops groet vir jou inderdaad in die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Ons gaan uit na 'n lekker opwindende, propvol, vasgepakte maandagmiddag, wat dit ook al beteken. So, om my oor by die daardes om uit te vind. Good afternoon, my friend, colleague, brother, confidant, Sebastian Coleridge. He's also tuned in. Ons kreeg alleen dit vir groot nagie om te groet en dan breek ons gauw vinnig vat vertensie en dan kom ons terug vir Jody. Wat een goeiemiddag groot nagie.
2: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, ek sê vir jou.
2: Heerlijk. Ingestakel, Eden FM, Paula Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om Paul.
0: Ek gaan hom nou gooi groot nagie. So ja, allemaal is welkom geheet. Kom ons breek gauw vinnig vat vertensie en dan staan ons vir die nationale lied van die Afternoon Drive.
3: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
0: Lekker Jody, sê gereed vir ons, hier gaat ons 3, 2, 1, 0, vat om Jody, vat om. Oh yeah. Hier in FM, ek sê vir jou, soe my beach maak op een maandagmiddag. Welkom.

0: אז דיין אני לקן, אז לקן, אז לקן. אז פיל גוד, אז פיל גוד, שומה פני בחנב.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: Ik zou vrijdag met Timmy gesels het van Gango Wildlife Verans, maar Timmy was baie bezig geweest. En ik denk, dat maakt zo'n deel uit van onze gesprek vanmiddag. Wat het daar zo bezig houdt dat ons bij elkaar kon uitgekomen met Timmy. Toen nog niet voor 4 gesels ik samen met Timmy. Sebastian Cody is getting ready for your news in English. Thank you, Bass. In die huis, met ons zonder vlees. Hey, doen zij dan. Hey, doen zij dan. Mama, vat mijn huis toe. Net na 4 is het tijd voor de gemeenschap dagboek. Dan bring Mr. Mario voor jou die padverkeersverslag. Heet hij om Eden FM? Die padverkeersverslag. Mr. Mario. Al die pad af vanaf George. Als een naweek later, Mr. Mario, ik moet jouw stem hoor vanmiddag. Ik moet. Sebastian is ready with your headlines. Oh, crossing over real soon, Sebastian. Don't you go nowhere. En dan speel ek vir jou baie inspirerende liedjie. Teen die agtergrond van Remembering Vuyo Mbuli. You about to remember Vuyo Mbuli today? Yeah, paying a little bit of tribute and I'm going to play a special song this afternoon. For 30, we're going to have the Isikosa news headlines and then crossing over to George. Wat zij zijn stijlig gereed staan, hij gesels saam met Jorita Piek, superintendent motorvoertuigregistratie daar by die George Municipality. Thank you. Dit is wat tussen 4:30 en 5:00 gebeur hier op Eden FM se Afternoon Drive. En dan praat ons oor 'n baie mooi en ongelooflik, dit is 'n geseënde saak wat hier lê en wag. Want net die naam alleen, dis waar dat Jesus leef veldtog van die AGS Dysseldorp met sister Angie Willard. Ons gaan 'n bietjie meer daaroor praat ook later, so 10 minute oor die uur van 5. En net dat dit is het agtermiddag keier saam met Paula Hopskedops. And then I'm also going to talk about the latest addition to the Drive playlist. Oh, ons het om Vrydag gespeel. Sal nog weer speel vandag. En jy moet sê wat jy van hom dink. Bietjie later. Okie dokie, thank you. Thank you, Jody. Ach man, jy is maar nou eenmaal is jy op het, Jody. Sebastian Cody, he is ready with your 3:30 news headlines in English. Thank you very much, Sebastian. Dankie dat ek altyd op jou knoppie kan druk, my ma se kind. Okay, I'm looking for a specific song to get us to the headlines, and there's only one way. It is Song of Hope, DJ Mareko. Taking us to the 3:30 news headlines.

0: Thank you, Sebastian Coverage, for the 3:30 news headlines. Thank you, Sebas. The man will be back on the top of the hour, serving you the mains, right here on...
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

et rien ne stoppe. Die aanse wil skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan deur die pad. My deur staan heeldig wat ek op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

Je laat achter blij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die mieren om jou begin kraak, die gemmer branden wijn men raak, tussen steegjes en gebouwen en Bernetstraat se ochendkou, word die wetloop tot stop gedwong, dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

0: The song was released in 1984 from the album High Crime. It is smooth jazz, R&B, adult contemporary ballad. That's what it is. And as you can hear, Jel Jeroen, David Foster and Jay Graydon. Dat is die masters wat op hier in die keer gewerkt heeft. Oh. After all. Thank you, Eden FM. Kom eens bekijken vanaf advertentie. Jammer voor die technische probleem daar met onze waslapjes. Wat sukkel om deur te kom. Ek sien laat enetjie deur gekom. Paul Hops, lekker koud, hou jou warm en veilig. Ek maak so.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Okay, probeer om die oproepie te neem, maar dan verloor ons dit. Nog een keer wat, ek probeer maar nou iets uitwerk hier, om te kijken of ek daarom een waslapje of twee kan die kry vanmiddag. Maar geloof vir my, het lyk nie of het, maar kom ek kyk gauw wat ek kan doen hier so. Jammer. Kom ek kyk net gauw wat ek kan doen, dan kan ek hierdie ene keer gauw vinnig in die licht sit, wat na my private persoonlike nommer toe deurgekom het. Kom ons kyk of ons dit kan soos die Engelsman sê. Kom ons kyk gauw.
2: Goeiemiddag, Paula, Sophie Rode van Oudtshoorn.
0: Middag, Sophie.
2: Ek wil net ons liggie aan Eva Lagas. Dan Siemensstraat, baie geluk wees met die gejaardag, alles wat mooi is. En dan van Lily en Jansen daar in Grootbrug, alles wat mooi is met hulle nuwe lewensjaar. God seën, dit kom van Hendrik en die Rode familie van Oudtshoorn. Goeiedagie, Paula, op Skidops.
0: Daar sê, baie dankie, is my mense daai. Jolandi laat weet, I love that song. Landi, is dit nie Biola nie? Is dit nie enekie wat in Afrikaans praat van een oorwurm nie? Hy maal so hier in jou kop. Baie nice. Sy wys natuurlijk na Winter. Ooh, Winter. Ek dink, ek gaan ook ijskuif maak na een ringtone toe. Nie dat my phone nie amper nooit loud nie, ja, want ek ben altijd so voorzichtig vir so die plekke waar ek my bevind nie. So my phone is, meeste van die tijd is hy maar op silent. Maar ek dink, ek gaan die ene keer van Winter, nee, gaan ek ook my ringtone maak. First move. Wat denk jy? Kom eens kyk of ons nou ons telefoon kan antwoord. Liggies is rooi. Hartelijk goeiemiddag. Hallo? Dat gaan baie goed, Jelsie. Gaan dit saam met jou.
3: Dit gaan baie goed.
0: Lekker, Jelsie. Ons
3: is in bewolking, maar
0: dit gaan
3: lekker.
0: Daar sê Jelsie. Was jou naweek?
3: Nou.
0: Was jou naweek, Jelsie? Ja, as wil jy praat oor naweekie, lyk my daar is detail wat ons nie moet oor nie. Ek hou altyd van een lekker sing-along hier op jou Drive Time Show. En vanmiddag sy enekie, dink ek dat jy gaan het definitief saam met my geniet. So ja, ek hoop jou stembande is warm by hierdie tyd van die middag. En jy gaan lekker saam sing. Hoekom dat nou nie? Hier is Lionel Richie and the Commodores. Easy, like Monday evening. Come on, Eden FM, let's have some fun. This is Paula Moss on the Drive Time Show. You got those.

0: aldrig tänkt så här. Men jag menar vänta, kan jag med dig ni här, brother? Oh, jag har en dyr pris betalat.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Op soek na gehalte kruide en niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Ja, op daarin is het groetheid van mijn kant. Rechter waar, ik moet nou weer eten, ik moet nou weer eten. Maar nou niet, ik moet jou los met jullie woorden. Secret sad is a secret oft. Het was een volle jelle geheim. Want toen je hem deel, toen al vier even. En daar begin je dan. So stay out of secrets. Keep it real, massacre. Keep it real. Mooi blij met de wil van jullie woorden. En zien ons elkaar weer morgen. Ik is lief voor jullie. Want nou, ik is bye bye lief voor jullie. Ik like jullie niet, want tenminste like ice cream. En hopelijk is onze WhatsApp hier morgen gereed. So ja, mooi blij. Celeste Wabani is gereed. Met jouw nieuws en weer om 6. Celeste Wabani. Alipada vanaf Nuis na Tuinroute, Westkaap, Zuid-Afrika. Hartelijk goeie naam. Hier is hy met jou nieuws om 6. Net daarna is het Winde van Verandering. Dier Cyril Williams. Maar van nou, dis 6 hier. Hartelijk goeie naam, Celeste Wabani.

0: You gonna say something? Huh? Come on, say something. No? Yeah.
1: Winde van verandering, 'n program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met Oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan